0: is Judith.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yeah, sing to me.

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiaanse restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15, alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar.

0: ja. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn social netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij de afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk 10 keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Centraal.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Damien van Os. Hard to Get. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl.
1: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Centraal.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. In Leiderdorp worden tijdens de jaarwisseling geen ontheffingen verleend voor het georganiseerd afsteken van consumentenvuurwerk door verenigingen en stichtingen. Volgens burgemeester Tjarda Struik wordt de beschikbare capaciteit van gemeente, politie en andere veiligheidspartners ingezet op toezicht op de naleving van het vuurwerkverbod en de openbare orde. Begin deze maand maakt ook de gemeente Oegstgeest bekend dit jaar geen ontheffingen te zullen verlenen. Een tractor en een busje zijn gistermiddag rond 4:15 tegen elkaar gebotst op de Warmonderweg in Oegstgeest. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de kruising met de Prinsenlaan. Bij het ongeval raakte de tractor ook een geparkeerde auto. Eén persoon werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De weg werd volledig afgesloten voor verkeer, wat leidde tot verkeershinder in de omgeving. De parkeergarage aan de Lammermarkt in Leiden zal vanwege Leidensontzet een aantal dagen gesloten zijn. Dit omdat de omgeving van de garage wordt gebruikt als kermisterrein. Zondagavond 27 september sluit de garage om 1 minuut voor middernacht. Maandagochtend 5 oktober om 6 uur gaat de garage weer open. Tijdens de sluiting is het niet mogelijk om bij geparkeerde auto's te komen. En geparkeerde auto's kunnen de garage ook niet verlaten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag bewolkt, maar wel droog. De wind komt uit het zuidwesten en is eerst matig, kracht 4. Aan het begin van de middag toenemend tot vrij krachtig, kracht 5. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Bij winkelcentrum De Luifelbaan in Leiden heeft gisteravond, net voor middernacht, een explosie plaatsgevonden. Daarbij raakte niemand gewond. De ontploffing vond plaats aan de achterzijde van het winkelcentrum, aan de kant van de 5 Meilaan. Aan deze kant bevinden zich de achterzijdes van de winkels en toegangen tot woningen. De politie zette de omgeving af en deed onderzoek. In Leiderdorp worden tijdens de jaarwisseling geen ontheffingen verleend voor het georganiseerd afsteken van consumentenvuurwerk door verenigingen en stichtingen. Volgens burgemeester Tjarda Struik wordt de beschikbare capaciteit van gemeente, politie en andere veiligheidspartners ingezet op toezicht op de naleving van het vuurwerkverbod en de openbare orde. Begin deze maand maakte ook de gemeente Oegstgeest bekend dit jaar geen ontheffingen te zullen verlenen. De parkeergarage aan de Lammermarkt in Leiden zal vanwege Leidens ontzet een aantal dagen gesloten zijn. Dit omdat de omgeving van de garage wordt gebruikt als kermisterrein. Zondagavond 27 september sluit de garage om 1 minuut voor middernacht. Maandagochtend 5 oktober om 6 uur gaat de garage weer open. Tijdens de sluiting is het niet mogelijk om bij geparkeerde auto's te komen en geparkeerde auto's kunnen de garage ook niet verlaten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag overwegend bewolkt, maar wel droog. In de middag zien we mogelijk nog een beetje zon. De wind komt uit het zuidwesten en is eerst matig, kracht 4. Aan het begin van de middag toenemend tot vrij krachtig, kracht 5. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB.

0: als dit past. Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Bij winkelcentrum De Luifelbaan in Leiden heeft gisteravond, net voor middernacht, een explosie plaatsgevonden. Daarbij raakte niemand gewond. De ontploffing vond plaats aan de achterzijde van het winkelcentrum, aan de kant van de 5 Meilaan. Aan deze kant bevinden zich de achterzijders van de winkels en toegangen tot woningen. De politie zette de omgeving af en deed onderzoek. In Leiderdorp worden tijdens de jaarwisseling geen ontheffingen verleend voor het georganiseerd afsteken van consumentenvuurwerk door verenigingen en stichtingen. Volgens burgemeester Tjarda Struik wordt de beschikbare capaciteit van gemeente, politie en andere veiligheidspartners ingezet op toezicht op de naleving van het vuurwerkverbod en de openbare orde. Begin deze maand maakte ook de gemeente Oegstgeest bekend dit jaar geen ontheffingen te zullen verlenen. De parkeergarage aan de Lammermarkt in Leiden zal vanwege Leidens ontzet een aantal dagen gesloten zijn. Dit omdat de omgeving van de garage wordt gebruikt als kermisterrein. Zondagavond 27 september sluit de garage om 1 minuut voor middernacht. Maandagochtend 5 oktober om 6 uur gaat de garage weer open. Tijdens de sluiting is het niet mogelijk om bij geparkeerde auto's te komen en geparkeerde auto's kunnen de garage ook niet verlaten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag overwegend bewolkt, maar wel droog. In de middag zien we mogelijk nog een beetje zon. De wind komt uit het zuidwesten en is eerst matig, kracht 4. Aan het begin van de middag toenemend tot vrij krachtig, kracht 5. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun jij er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl.
1: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Welkom

0: Kleine Vogel.
1: Het is zaterdagochtend. Tot 12 uur is dit de weekendeditie koffieshow.
0: Ja, goedemorgen. Het is weer weekend. Het is inderdaad de weekendeditie koffieshow. Tot 12 uur vanochtend. En wat ben je eigenlijk aan het doen? Ja, ben je vrij? Heb je ook echt weekend? Of moet je gewoon nog werken? Sta je alweer een paar uurtjes in de winkel? Heb je vanochtend vroeg de luik alweer moeten openen? Zijn de eerste klanten alweer binnen geweest? Werk je ergens in een benzinepomp? Heb je al 6 discussies?

0: staan mijn koffers op straat. Als ik niet rood en nuchter ben, staan mijn koffers op straat.
1: Dit is deze week de Unity NL single track. Damien van Os, Hard to Get. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

to get. Tenminste, dat denken wij. En daarom hebben we hem gebombardeerd tot single track voor de komende week hier bij Unity NL. Straks, verderop in de weekendeditie koffieshow, de Unity NL verjaardagskalender. Welke bekende Nederlanders vieren er zijn of haar verjaardag? Misschien wel met jou. Je hoort er straks eerst Bas Brummelhout.

verlaten. Maar we vinden in ieder geval op die kalender onder andere Candy Dulfer. 57 jaar geworden. Is een Nederlands saxofonist, hè, bekend van allerlei internationale samenwerkingen met onder andere Prince, Pink Floyd, Van Morrison. Ja, het zijn allemaal niet de minste natuurlijk, hè. Candy Dulfer, 57 geworden vandaag. En dan, 48 jaar geworden, Charlie Luske. Zanger, acteur, presentator en stemacteur. Hij is onder meer bekend van musicals als The Wiz en We Will Rock You natuurlijk. En verder speelde hij nog in televisieseries zoals Goede Tijden, Slechte Tijden en Meiden van de Wit. 48 dus, Charlie Luske. 38 jaar geworden, Timo de Bakker. En dat is een voormalig professioneel tennisser. Hij bereikte in 2010 de 40ste plaats van het ATP wereldranglijst en speelde onder meer op Roland Garros, Wimbledon en de US Open. 38 jaar geworden dus vandaag. En tot slot op de verjaardagskalender, Aisha Bill. 35 jaar geworden, Nederlandse zangeres en musicalactrice. Ze deed mee aan de X-Factor met de meidengroep Sway en speelde later onder andere in de musical Dreamgirls. En Aisha, ja,

0: Robin Davis, Showpony. 24 uur per dag, 7 dagen per week zing je ze lekker mee bij ons. Unity NL. En op werkdagen en op zaterdagochtend brengen we je ook nog helemaal op de hoogte van alles wat er gebeurt bij jou in de regio. En dat doen we natuurlijk met de collega's van Centraal Plus.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Bij winkelcentrum De Luifelbaan in Leiden heeft gisteravond, net voor middernacht, een explosie plaatsgevonden. Daarbij raakte niemand gewond. De ontploffing vond plaats aan de achterzijde van het winkelcentrum, aan de kant van de 5 Meilaan. Aan deze kant bevinden zich de achterzijders van de winkels en toegangen tot woningen. De politie zette de omgeving af en deed onderzoek. In Leiderdorp worden tijdens de jaarwisseling geen ontheffingen verleend voor het georganiseerd afsteken van consumentenvuurwerk door verenigingen en stichtingen. Volgens burgemeester Tjarda Struik wordt de beschikbare capaciteit van gemeente, politie en andere veiligheidspartners ingezet op toezicht op de naleving van het vuurwerkverbod en de openbare orde. Begin deze maand maakte ook de gemeente Oegstgeest bekend dit jaar geen ontheffingen te zullen verlenen. De parkeergarage aan de Lammermarkt in Leiden zal vanwege Leidens ontzet een aantal dagen gesloten zijn. Dit omdat de omgeving van de garage wordt gebruikt als kermisterrein. Zondagavond 27 september sluit de garage om 1 minuut voor middernacht. Maandagochtend 5 oktober om 6 uur gaat de garage weer open. Tijdens de sluiting is het niet mogelijk om bij geparkeerde auto's te komen en geparkeerde auto's kunnen de garage ook niet verlaten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan het weer. Het is vandaag overwegend bewolkt, maar wel droog. In de middag zien we mogelijk nog een beetje zon. De wind komt uit het zuidwesten en is eerst matig, kracht 4. Aan het begin van de middag toenemend tot vrij krachtig, kracht 5. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: in één van vorige week. Voordat vanmiddag hier weer een nieuwe Unity NL Top 25 op het programma staat om 2 uur. Ja, het zijn de 25 populairste platen van dit moment. Al die artiesten die willen erin staan. Nou, en wie hebben de geluk? Wie staan er op 3, 2, 1 vorige week?
1: Nummer 3.
2: Ja, we doen het even anders vandaag. Ja,
0: Fisherman's Friend. Donny en Robert van Hemert.
1: Nummer 2.
2: Want elke keer is het vuurwerk, het
0: hand in. Ah, lekker ook. Senna en Sven Versteeg. Op nummer 2 in onze eigen Unity NL Top 25. En dan...
1: Nummer 1.
0: Ja, net zo 1 als de weken ervoor. Hij is voor Joey Nicolai, Tito de Verano. En staat

0: Vorige week dus op nummer 1 in de Unity NL Top 25. Joey Nicolai, Tinto de Verano.
1: De Unity NL Top 25. Vanmiddag vanaf 2 uur hier op Unity.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. En toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom

0: Willeke Alberti en de Bevers reisje langs de Rijn.
1: Het is zaterdagochtend. Tot 12 uur is dit de weekendeditie koffieshow.
0: Ja, ja, je zit er middenin. De weekendeditie koffieshow voor deze zaterdag 19 september. Wat ben je allemaal aan het doen? Ja, ben jij misschien... we hadden het net over reisje op de Rijn, toch? Ja, ben je misschien een reis aan het boeken? Ja, heb je het gevoel van... Nou joh, de zomervakantie is voor mijn gevoel alweer mijlenver weg. Tijd voor een volgende reis. Of ben je misschien gewoon keihard aan het werk op zaterdag... terwijl het weekend is en anderen vrij zijn... om misschien wat centen te verdienen voor de volgende reis. Nou ja, goed. Hey, we kunnen zoveel bedenken, hè. Wat je ook aan het doen bent... ik ben blij dat je die radio lekker aan hebt staan op deze zaterdagochtend. Samen gaan we door die zaterdagochtend heen... met zometeen nog Hans en Thomas. Martijn Fischer komt er nog aan, maar nu eerst Roxy Dekker.

Ja, dat is toch wel lekker als Hans Thomas dat tegen je zegt, hè? Alles staat je. Ja. Ken je dat, dat je ergens naartoe gaat en dat je denkt, ja, ik moet er wel een beetje fatsoenlijk uitzien vandaag. Nou, ga ik eens in de kast kijken of ik er nog wat leuks heb hangen. Nou, trek je het een aan, nee, dat is niet. Trek je het andere aan, dat is het ook niet. Vervolgens je hele kast leeg, alles op het bed. En dan denk je, nou ja, goed, het moet er maar mee door. En dan is het lekker als iemand tegen je zegt, joh schat, het maakt niet uit. Alles staat je, ja toch? Ja. Andere vraag, hoe is het gesteld met je geschiedeniskennis? Nou, gaan we je zo meteen een beetje helpen erbij.

19 september. En wat is er allemaal gebeurd op 19 september, maar dan jaren geleden? Nou, we gaan heel ver terug. Misschien herinner je het nog. 1795. Oh, niet? Oh, oké. Okay. De Franse bezetting van Nederland op die dag. In die periode van de Bataafse Revolutie werd Nederland steeds sterker onder de Franse invloed gebracht. En de Franse troepen die hadden eerder dat jaar de Republiek der Zeven Nederlanden binnengevallen. Dan 1814, ook zo lang terug. De grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden. Ja, er staat de generaalnaam op 19 september 1814. De eerste Nederlandse grondwet van ons nieuwe Koninkrijk aan. Dat gebeurde tijdens het bewind van koning Willem I. 1944 deze dag. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren op deze dag zware gevechten gaande rond Arnhem en Nijmegen. De geallieerde operatie Market Garden was bedoeld om via Nederland een snelle opmars richting Duitsland mogelijk te maken. En dan 1970. De eerste uitzending van De Kleine Waarheid was op de televisie. Ja, het was een populaire Nederlandse televisieserie met onder andere Willeke Alberti. Het ging in deze periode van start en werd uiteindelijk een belangrijk onderdeel van de Nederlandse televisiegeschiedenis. En tot slot, uit de geschiedenis van vandaag, 1981. Opening van de Oosterscheldekering die nadert. Ja, de werkzaamheden waren op deze dag in volle gang. De uiteindelijke stormvloedkering werd in 1986 officieel geopend. Met een van de bekendste onderdelen van de Nederlandse Deltawerken. Zo, heb je het een beetje op je netvlies staan? Ja. Ja goed, voor je het weet zit er iets tussen dat je denkt, die onthoud ik. En als ik dan meedoe met een of andere pubquiz ergens of zo, dan hop, vlieg ik hem er één keer in. Geschiedeniskennis, we kringen het een beetje op tijdens de Unity NL Weekend Editie Koffieshow. Dit is Wolter Kroes.

0: Madre mia.
1: Madre mia. Keanu Nieuweno voor je. Jules Paul.
2: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Bij winkelcentrum De Luifelbaan in Leiden heeft gisteravond, net voor middernacht, een explosie plaatsgevonden. Daarbij raakte niemand gewond. De ontploffing vond plaats aan de achterzijde van het winkelcentrum, aan de kant van de 5 Meilaan. Aan deze kant bevinden zich de achterzijdes van de winkels en toegangen tot woningen. De politie zette de omgeving af en deed onderzoek. In Leiderdorp worden tijdens de jaarwisseling geen ontheffingen verleend voor het georganiseerd afsteken van consumentenvuurwerk door verenigingen en stichtingen. Volgens burgemeester Tjarda Struik wordt de beschikbare capaciteit van gemeente, politie en andere veiligheidspartners ingezet op toezicht op de naleving van het vuurwerkverbod en de openbare orde. Begin deze maand maakte ook de gemeente Oostgeest bekend dit jaar geen ontheffingen te zullen verlenen. De parkeergarage aan de Lammermarkt in Leiden zal vanwege Leidens ontzet een aantal dagen gesloten zijn. Dit omdat de omgeving van de garage wordt gebruikt als kermisterrein. Zondagavond 27 september sluit de garage om 1 minuut voor middernacht. Maandagochtend 5 oktober om 6 uur gaat de garage weer open. Tijdens de sluiting is het niet mogelijk om bij geparkeerde auto's te komen en geparkeerde auto's kunnen de garage ook niet verlaten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan het weer. Het is vandaag overwegend bewolkt, maar wel droog. In de middag zien we mogelijk nog een beetje zon. De wind komt uit het zuidwesten en is eerst matig, kracht 4. Aan het begin van de middag toenemend tot vrij krachtig, kracht 5. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Alleen van mij, Guido van der Graaf hoorde je. Unity NL met de Weekend Editie Coffee Show. En soms zie je een plaat staan met een titel waarvan je denkt, ja, daar hoef je niets over uit te leggen eigenlijk. Het zijn maar een paar woorden. Misschien zou je uit willen spreken tegen je partner naast je, of misschien wel stiekem tegen je collega aan de winkel waar je een enorme crush op hebt. Die woorden zijn: vrij met mij. Nou, meer hoef je niet uit te leggen, toch? Dit is Rutja Kot.

Niet naar huis, Monique Smit. Nou ja, voorlopig niet naar huis. Ik ben er nog even tot 12 uur vanochtend met de weekend editie koffieshow. En je kent het wel, hè? Een boterbloem. Ja, nu denk je misschien een boterbloem. Dat is zo'n bloemetje wat je vaak in weilanden ziet staan en zo. Gelige kleur. Ja, goed. In figuurlijke zin staat boterbloem ook voor iemand die een vrolijk karakter heeft. Een zonnig karakter en liefelijk is. Ja, het is eigenlijk...

De laatste ronde, Jeroen van Zelst. Nou ja, het is bijna de laatste ronde, want hij zit er bijna op. De Unity NL weekend editie koffieshow voor deze zaterdagochtend. Onthoud het goed, hè? Vanmiddag om 2 uur een nieuwe Unity NL top 25. De 25 populairste platen van dit moment. En vanavond om 9 uur natuurlijk ook nog de Unity NL Party Night. Dus ik zou zeggen, mocht je nog niet genoeg genoten hebben vandaag, laat hem dan lekker aanstaan, die radio. Trouwens, over heb je al genoeg genoten gesproken? Dit is Frans.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: lekker man.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dooral Megens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Er zouden zo'n 100 demonstranten zijn. De politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehovah's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat volbloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en dan wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
2: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de N210 van Rotterdam naar Schoonhoven voor Krimpen aan de IJssel. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom!
5: Zaterdagmiddag, het is 19 september. En dat betekent tot 4 uur gaan we ze aftellen. Tijd voor de Unity.

0: Deze week komt ze nieuw binnen op plek nummer 25. Het is Samantha Steenwijk met Eén Blik is Genoeg in de top 25 van Unity NL. Zaterdagmiddag, het is 19 september en ik heet je van harte welkom. Het is tijd om ze af te gaan tellen. De 25 grootste hits van eigen bodem van de afgelopen 7 dagen. En de lijst van deze week die kent 3 nieuwe binnenkomers, de hoogste op 19. En de eerste die kreeg je net op 25 op naam van Samantha Steenwijk. Nou, ik heb tussendoor een aantal tips. Dat zijn de nieuwe liedjes die vanaf komende week nieuw op de playlist staan van Unity NL. En natuurlijk even tegen vieren is het tijd om de nieuwe single track aan je voor te gaan stellen. Op nummer 23, daar komen we meteen de tweede nieuwe binnenkomer tegen. Raymon Hermans en Ons pakken ze niet. Eerst op 24, Baco in Monaco. Dit zijn Ferry de Lits en Check.
1: Nummer 24.

Raymond Hermans en Ontspakken Ze Niet komt nieuw binnen op nummer 23. En op 24 hoorde je Komend van 17 een liedje die er 14 weken in staat. Ferry de Lits en Shaq met Baco in Monaco. De lijst van deze week, je kan hem meelezen online via unitynl.nl. En dan zie je op 22 één plekje winst voor Henk Dissel met Chansen, komend van 23. Eerst heb ik een tip en dat is de nieuwste van Sander Kwarten. Sander die heeft 2 weken geleden in Brabant zijn concert gegeven en deze week is zijn nieuwe liedje uitgekomen. Dikke tip voor de top 25, dit is Kiezen of Delen.

Eén plek de goede kant op voor Sjanse. Je hoorde Henk Dissel op 22. En een tip van Sander Kwarte, kiezen of delen. En dat liedje staat vanaf aankomende week op de playlist van Unity NL. De radiozender met 24 uur per dag de beste muziek van eigen bodem. Deze week blijven staan op 20 in de derde week. Rutger van Barneveld met Zomerzonstrand 2.0. Eerst op 21 in de zevende week. Drie plekken omlaag voor Marco Schuitmaker. Dit is Loesoe. Nummer 21.

0: liedje dat dankzij TikTok opnieuw is opgenomen en dus ook opnieuw is uitgebracht. En het origineel, ja, dat is eigenlijk al, ik denk een jaar of 40 oud, is ook Engelstalig. En deze heeft Rutger, toen hij nog eigenlijk net begon in zijn prille muzikale carrière, een keertje opgenomen. Ja, en zijn nieuwste heet dan dus ook Zomer, Zon, Strand 2.0. Deze week blijft hij staan op 20. In de top 25 van Unity NL op zaterdagmiddag 19 september. Ja, die Robert van Hemert die gaat lekker, heeft al heel veel hits gescoord dit jaar. En nou, daar komt er gewoon nog eentje bij, denken wij dan. Het is een samenwerking met de Bankzitters. Liedje is deze week officieel uitgekomen en is meteen een dikke tip voor de top 25. Dit is Rapido.
1: De Unity NL tip voor de top 25. September.

0: Wat een beuker dit liedje. Beter af alleen. Het was de hele week de singletrack op de radio bij Unity NL. En staat op naam van Monique Smit met Kido van de Graaf. En deze week is het de hoogste nieuwe binnenkomer op plekje nummer 19 in de top 25 van Unity NL. Gaan we snel door. Deze week op 17 een ex-singletrack Vincent en dat ben jij. Eerst op 18 een liedje die ook echt waanzinnig lekker gaat. En de man die heeft aangekondigd concerten te gaan geven. En er komt iets van een real life soap aan. Nou, ik heb het dan over Samuel Welten, de samenwerking met Rousseau. Deze week op 18, dit is Boom.
1: Nummer 18.

Hij staat momenteel 8 weken genoteerd in de top 25. Afgelopen week 13 en deze week 17. Vincent, dat ben jij. En op 18 hoorde je komend van 21 in week nummer 2. Boom van Samuel Wilton en Rousseau. Gordon en Lisa Rose. Nou, we kennen ze als Gordon en Ripley. Wesley Klein heeft het liedje ooit opgenomen. En nu dus Gordon met de zangeres Lisa Rose, die trouwens naast Nederlandstalig ook heel erg mooi Franstalig kan zingen. Ja, het liedje kennen we eigenlijk allemaal. Het is een nieuwe versie van Omdat ik zo van je hou. En dat is een tip voor de top 25. Gordon samen met Lisa Rose. Ja,

0: En vanavond weer een nieuwe aflevering van De Beste Zangers bij NPO 1 op tv. En deze man is dit jaar een van de gasten bij Jan Smit op het eiland Ibiza. Want daar wordt dat opgenomen, of is het opgenomen. Yves Berendsen, en misschien is het tijd. Deze week gaat hij omlaag in week nummer 11 van 11 naar 16. En daarvoor hoorde je een tip, een liedje vanaf aankomende week bij ons nieuw op de playlist. Gordon en Lisa Rose met Omdat ik zo van je hou. Deze week op 14, Habibi, ex-singletrack Numidia en Sean West. Eerst op 15 en wederom blijven ze daar staan. Het zijn Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace in week nummer 7. Dit is Dans voor mij.
1: Nummer 15.

0: Wat een tof liedje. Eigenlijk beide werelden komen samen. Een goede zanger en een goede zangeres. Afgelopen week nieuw binnen op 19 en deze week op 14. Numidia en Sean West. Zometeen gaat de top 25 door met de nummers 12 tot en met 1 en de bekendmaking van de nieuwe singletrack. Ik heb zometeen ook nog een tip. Dat is Jessie Fields, haar nieuwe liedje. Die heet Laat dit niet lopen. Eerst op 13. Dat is ook een ex-singletrack. Staat er 4 weken in. Vorige week 14 en deze week dus 1 plek omhoog voor Papa's Geld. Dit is Dave Dekker.
1: Nummer 13.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play.
2: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het westen van het land sta je helemaal vast op de A20 naar Gouda na een ongeluk bij knooppunt Kleinpolderplein. Vertraging is 50 minuten vanaf Schiedam en er zijn twee rijstroken dicht. Verder staat er file op de N211 van Den Haag naar Hoek van Holland. Daar heb je nu 10 minuten vertraging bij Wateringen. En op de N459 van Reewijk naar Bodegraven sta je 10 minuten vast voor de aansluiting met de N11. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Welkom met in dit uur de bekendmaking van de nieuwe singletrack voor de aankomende week. Ik heb nog een aantal tips voor je klaarstaan en de nummers 12 tot en met 1.
1: Yeah. Je zingt ze mee. Nu Elmar.
6: Nummer 12.

0: Berendsen en Verlangen. Ja, het liedje komt dus uit het programma De Beste Zangers. Het is van Clouseau, het is van Quincy. En ja, we kunnen nu dus ook zeggen, het is van Yves Berendsen. Het liedje gaat lekker, wordt goed beluisterd, wordt goed gestreamd. Afgelopen week stond hij op plek nummer 16. En deze week stijgt hij door naar de 12e plek. Het is zaterdagmiddag, lekker je vrije weekend. En wij zijn ze aan het aftellen, de 25 grootste hits van eigen bodem. Het is de Unity NL Top 25. Ik heb in dit uur nog een aantal leuke tips. Dat zijn nieuwe liedjes die je gaat leren kennen. En die vanaf aankomende week ook de playlist opgaan hier bij Unity NL. En natuurlijk gaan we ook de nieuwe singletrack aan je voorstellen. Op 10, Tino Martin samen met Billy Dans en Ik Hoor Niks Geks. Eerst op 11, Monique Smit. Dit is Niet Naar Huis.
1: Nummer 11.

0: Tino en Billy, Ik hoor niks geks. Deze week staan ze op 10. En Monique Smit, ja, ze staat er 2 keer in. Eentje met Kido van der Graaf, dat was de hoogste nieuwe binnenkomer, op 19. En deze, Niet naar huis, die zakt in de 9e week van 7 naar 11. De lijst meelezen? Check dan even de website unitynl.nl. Dan zie je op 9 Kroegen in de hemel van Mart Hoogkamer. Eerst heb ik een tip. En deze man die zit al lang in het vak, heeft albums uitgebracht en heeft een bomvolle agenda. En trouwens ook een vrouw die zingt, dat is Dora. Zijn naam Robert Pater. Dit is Soms heb ik heimwee.
1: De Unity NL

0: komt uit de pen van Rob van Zuylen. En Rob die liet gisteren op zijn socials weten dat er nog veel meer aankomt. Dat hij echt heel veel heeft geschreven voor Mart Hoogkamer. En dat hij trots is dat die liedjes ook allemaal zo lekker worden opgepakt. Nou, deze gaat ook goed. Gaat omhoog in week nummer 4. 1 plek van 10 naar 9. Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel. Op nummer 8, ja, het is de langst genoteerde plaat, maar liefst 27 weken. Hij staat nog steeds in de top 10 en deze week blijft hij gewoon staan op plekje nummer 8. Het is Justin de Wild. Dit is Cheerio.
1: Nummer 8.

0: 2027, het jaar van de theatertour, het jaar van de jubileum en natuurlijk ook het jaar van het grote concert dat ze gaan geven. De 3J's en je zit in mijn hoofd. Ook deze week gaan ze weer omhoog van nummer 9 naar nummer 5 en dat doen ze dan weer in de vijfde week. En daarvoor Justin de Wild met Cheerio. Nou, over exact 2 weken op vrijdag 2 oktober dan gaat zijn nieuwe liedje uitkomen. Dat heeft iets te maken met een partytent. Nou, moet je maar eventjes zijn stories terugzoeken van afgelopen week. Dat liedje gaat dus over 2 weken uitkomen. Althans, 13 dagen. Het komt namelijk uit op vrijdag 2 oktober. Wat wel deze week is uitgekomen, dat is een duet tussen Jaman en Els Bakker. Nou, samen staan ze regelmatig op het podium en hebben ze ook wel vaker een duet ingezongen in de studio. Het is een echte volksplaat geworden en een tip voor de top 25. Dit is de sleutel van mijn hart.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: Jeffrey Heze, Loco op 6 en de sleutel van mijn hart. Het zijn Jamman en Els Bakker als tip voor de top 25. En die Jeffrey, over 2 weken staat hij trouwens in Leiden tijdens Leidens Ontzet op 3 oktober in het Trouwstraatje. Regelmatig komt de vraag hoe laat staat hij daar. Dat is om 6 uur in de avond. Dan komt Jeffrey Heze daar optreden op het podium midden in de binnenstad van Leiden. En dat is gewoon gratis toegankelijk. Gaan wij door met op nummer 4, Donnie en Robert van Hemert. Fisherman's Friend komt eraan na de nummer 5. En daar vinden we Rutger van Barneveld. Dit is Zwoele Zomernachten.
1: Nummer 5.

0: Visserman's Friend op 4, Donnie en Robert van Hemert. Aan deze week is dus ook de nieuwste van Robert uitgekomen met De Bankzitters. En die heet Rapido. En Rutger van Barneveld, die hoorde je nog op nummer 5. Komend van 4 en staat er in totaal 16 weken in. Ik heb weer een tip. Een tip met een knipoog, kan ik eigenlijk wel zeggen. Iets met een naald, iets met nat maken. Weet je, luister zelf maar en oordeel zelf. Bedenk gewoon waar het over zou kunnen gaan. Dit is Door het Oog van de Naald. Je hoort Erik van Klinken.
1: De Unity NL tip voor de top 25.
2: Hey, zit die er al in?

0: Erik van Klinken en Door het Oog van de Naald. Een tip voor de top 25. En dan aangekomen bij het erepodium, de nummers 3, 2 en 1. En vorige week op 2, deze week op 3, Senna met Sven Versteeg en Vuurwerk. En Sven die heeft trouwens voor aankomende week alweer zijn nieuwe liedje aangekondigd. Die gaat komende vrijdag officieel uitkomen met een kleine link. Ja, denk dan aan Toveren, denk aan Houdini en denk aan Hans Klok. Maar ja goed, het duet tussen Senna en Sven zakt dus deze week 1 plekje. En dat betekent omhoog en flink omhoog ook. Van 6 naar 2 in week nummer 6. Django Wagner, die ga je zo meteen horen met Bachata Bayando na Vuurwerk. Senna en Sven.
1: Nummer

0: Liedje is singletrack geweest en dat 6 weken geleden. Django Wagner, Bachata Bayando, die hoorde je op 2. En op 3, Senna en Sven met Vuurwerk. En dan is het de hoogste tijd voor de bekendmaking van de nieuwe singletrack. Nou, deze man die heeft een lekker jaar. Nou ja, man, eigenlijk nog jongen. Hij zit op school. En het gaat hartstikke lekker met hem, want hij heeft een paar maanden geleden een liedje uitgebracht. Ja, die heeft het echt waanzinnig goed gedaan. En als we dan even verder terugspoelen, ja, dan heeft hij ook al wel eens mogen optreden in de Rotterdam Ahoy bij het concert van Mart Hoogkamer. En dat komt dan weer dankzij zijn deelname aan het programma Holland's Got Talent. Ik heb het over Damien van Os. Ja, Diamanten Ring, dat was zijn vorige. En afgelopen week is Hard to Get uitgekomen. Wij denken, dat gaat een grote hit worden. En daarom de komende 7 dagen de belangrijkste plaat. De nieuwe singletrack, Damien van Os en Hard to Get.
1: Dit is deze week de Unity.nl singletrack. Damien van Os, Hard to Get. Nieuwe muziek.

0: Damien van Os, vanaf dit moment de belangrijkste plaat. Het is de single track, oftewel de dikste tip voor de top 25 van aankomende week. Je hoorde Hard to Get. En dat betekent het einde van de top 25 voor deze zaterdag 19 september. Morgen, dan hoor je de lijst nog een keertje, maar dan non-stop tussen 12 en 2. Ik ga morgen lekker op vakantie en volgende week zaterdag en de zaterdag daarop, dan hoor je de top 25 met Rudo. Die hoor je trouwens ook in de middagshow vanaf komende maandag tussen 5 en 6. De nummer 1, ja, dat is nog steeds Joey Nicolai, staat er 10 weken in. En hij blijft voorlopig nog op nummer 1 staan. Lijst nalezen, check unitynl.nl. Ik zeg proost, dit is Joey Nicolai en Tinto de Berano.
1: Nummer 1.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven, maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer, veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. Politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch, dus sterk voor Colombia, ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden relschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friezen versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij JuliTNL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de JuliTNL Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarde bestaat.
0: De lekkerste feest- en

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan en zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity.nl. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity.nl Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: De lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity.nl Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity.nl.

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Dit is de Unity NL Party Night.
1: Oh, oh, nou, nou, er zit confetti in mijn bier. Mag ik snel een nieuwe en doe mij er nog maar

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity.nl. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity.nl Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: De lekkerste feest- en

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.